0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iHeartRadio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: dinsdag. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: QSAC.
1: Dit is Radio 9102.
2: 9102. Wij zijn.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting met de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat de geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is iTunes Radio. The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november vorig jaar stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet, de lokale en provinciale bestuurders. Naar aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: dinsdag. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet, de lokale en provinciale bestuurders. Naar aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

Je dacht dat je kon spelen met mij en mijn verdriet. Maar nu jouw ogen opengaan, is het te laat. Ik neem het niet.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: De muziekfabriek Fabriek.
15: Vrienden en vriendinnen, als je muzikaal lekker los wil gaan, heb ik buitengewoon goed nieuws voor je. Zet hem wat harder, want ze komen allemaal weer lekker voor je voorbij.
16: Ron van der Steen.
15: Met als eerste onvervalste ouderwetse soul. Luister naar Dion Jackson. Hier is hij met Oh Baby.
14: De muziekfabriek. De muziekfabriek is...

0: had je enigszins gewaarschuwd. Er is werkelijk voor elk wat wils in dit uurtje van de Muziekfabriek. Als je overigens meer wilt weten over de fabriek, ga dan even naar www.ronvandersteen.nl. Ons eerste rijtje van drie bestond uit Gian Jackson, een liedje uit de jaren 60 met Oh Baby. Gevolgd door die vrouw met de gouden harp en ook winnares van The X Factor Iris Cruz, When Love Takes Over. En als laatste Young London met Let Me Go. De vaste items, die zijn zeker weer aanwezig, waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, wat denk je? We gaan heel ver terug in de tijd. Alhoewel, het valt reuze mee hoor. We gaan terug naar 1981.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Sheena Easton met For Your Eyes Only. Ze is van origine een Schotse-Britse zangeres en actrice. In 1992 liet ze zich naturaliseren tot Amerikaanse. Haar debuut was in het televisieprogramma The Big Time en leverde haar een platencontract op. Haar eerste hit had ze met The Morning Train uit 1981. Afkomstig uit de film 9 to 5. Met de titelsong van de James Bond film For Your Eyes Only scoorde Sheena Easton onder meer in Nederland een nummer 1 hit. In de jaren 80 en begin jaren 90 scoorde ze nog verschillende hits. En ze had enkele duetten met Kenny Rogers en Prince. Naast het zingen heeft ze dus ook geacteerd. Zo was het te zien in de jaren 80 in de populaire televisieserie Miami Vice. Wat ten goede kwam aan haar naamsbekendheid. In de jaren 90 speelde ze vooral in musicals op Broadway. Het nummer For Your Eyes Only stond die week achtereenvolgens net als een week eerder op nummer 1. En dat voor 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Peter Koelewijn met Kom van dat dak af. Peter Cornelis Koelewijn werd in Eindhoven geboren in het jaar 1940. Naast Nederlandse zang is hij producent en radio-dj. Vanaf de jaren 60 heeft hij meerdere hits gescoord. Na de Mulo en de ABS ging hij afhankelijk werken als journalist bij de lokale krant. In de tussentijd begon hij zich toe te leggen op de muziek. Zo introduceerde hij zichzelf samen met zijn groep als Peter en zijn Rockets. Zijn genre is rock'n'roll met boogie woogie. Zo brengt hij in 1959 voor het eerst het nummer Kom van het dak af uit. Wat enorm succesvol is in België en Nederland. Na enkele jaren van stilte en als producent en DJ te hebben gewerkt, begon Koelewijn in 1970 samen met zijn Rockets weer met het opnemen van muziek. Weliswaar in een andere samenstelling. Wederom zou het nummer Kom van het dak af worden uitgebracht. Andere succesvolle singles zijn My Oh My, Robbie Veronica Sorry en Angeline Mijn Blonde Sexmachine. In 1981 stond het nummer van Peter Kom van het dak af op nummertje 20 en kwam het van een 14e plaats. En dat voor 6 weken hitlijst. We gaan terug naar 19 september, oftewel week 38 van het jaar 1981.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: altijd zeer amusant als die even voorbij komt. Peter Koelewijn en zijn Rockets stond even centraal als de kleine hit met Kom van dat dak af. En die grote hit die was van Chinezen met For Your Eyes Only. Misschien wil je ook een grote en een kleine hit aanvragen? Ga daarvoor naar de website.
1: The radio station with more music.
2: This is iTunes Radio.
0: De liedjes in de muziekfabriek zijn zorgvuldig voor je geselecteerd en je hoort ze 3 aan 3, dus er zit vast iets voor jou bij.
3: De muziekfabriek.
0: Misschien deze wel, uit de oude doos, een ouderwetse disco-knaller. Misschien heb je net als ik erop staan te dansen. Luister naar Mai Tai, hier is History.

Naast recent werk natuurlijk ook retro liedjes en de beste gouden ouwe. Daarover gesproken, we gaan weer eens lekker de jukebox voor je induiken. From long time ago. De volgende zanger werd geboren in het jaar 1929 en overleed in juli 1969. We hebben te maken met een Amerikaanse zanger die actief was van 1949 tot 1969. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Hij scoorde enkele hits in Amerika. Waaronder You Can Have Her en Don't Let Go, afkomstig uit de jaren 1956-1957. Hij zou vroeg sterven, deze zanger. Hij overleed namelijk op 40-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Enkele nummers zijn gebruikt in het computerspel Mafia 2, dat sinds 2010 verkrijgbaar is. Zijn laatste opnames werden gemaakt in Memphis, op hetzelfde moment dat Elvis Presley er begin 1969 opnam. Ik persoonlijk ken deze Amerikaanse zanger niet. Het was voor mij puur toeval toen ik onwillekeurig de knopper van onze jukeboxes indrukte. Luister naar het liedje Don't Let Go. Graag je aandacht voor de Amerikaanse zanger Roy Hamilton. Jukebox Classic.

Ik geef het toe, het is keer op keer een opgave om een juiste Jukebox Classic te vinden. Als je nog een leuke in je gedachten hebt, laat het even weten. Hè. Gewoon even mailen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. En je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Uit 1957, Roy Hamilton dus, met Don't Let Go, stond even centraal als de Jukebox Classic. Je hebt nog eentje van je te goed in het rijtje van drie. Dat is deze van Will.

0: Ons tweede rijtje van drie bestond uit Mai Tai History. Gevolgd door Madonna, die zat dus in het midden met Give Me All You Loving. En als laatste een discoknaller. Wederom een discoknaller. Wat kan mij het schelen van Will Downing en A Love Supreme. De straks draaide ik een liedje uit 1957 van Roy Hamilton. Die stond even centraal als de Jukebox Classic. Laten we eens teruggaan naar dat jaar. Wat waren toen de nieuwsfeiten?
1: De Muziekfabriek.
0: Zo werd allereerst de AOW-pensioen uitgereikt door minister van Sociale Zaken, de heer Stuurhoff. De heer Bak uit Amsterdam had de eer om het pensioen in ontvangst te nemen. Acteur Humphrey Bogart stierf aan de gevolgen van keelkanker op 57-jarige leeftijd. Vlak voor zijn dood woog hij nog maar 36 kilo. Corrie Bokker was de eerste Nederlandse die het Songfestival won. Dat deed ze overigens met het liedje Net als toen. Tijdens de tweede editie die in Frankfurt werd gehouden. Hij deden toen slechts 10 landen mee. En de verkeerstunnel en spoortunnel onder het Noordzeekanaal werd geopend door koningin Juliana, die op dezelfde dag nog in gebruik werd genomen. De Velse spoorbrug kon hiermee worden afgebroken. En dat was allemaal in het jaar 1957.
2: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch rond.

0: als honing. En ook dit Nederlandstalig liedje van Replay stond geheel in het teken van de liefde. Alade, ik leef alleen voor jou.
1: De Muziekfabriek.
0: Maar ik had ook nog twee andere liedjes voor je.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was allereerst die van Matt Bianco. Get out your lazy bed. En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van Albert Hammond. En The Free Electric Band. Op het nu volgende nummer heb je vast uitvoerig staan te dansen.
2: Oude lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Belgisch trio. Dat in de jaren 70 succes boekte met ritmische nummers.
2: Oude lullenplaat.
0: De nummers waren op basis van disco, samba en bossa nova. Hun grootste succes oogsten zij met Charlie Brown uit 1976. Opvallend is de fout in de groepsnaam. Niet alleen bestaat de groep uit drie mannen, maar bovendien is het meervoud van man, men. Goed, nog even terug naar de groep. Het is bekend dat de acts die zomerhits scoren vaak als eendagsvlieger worden gezien. Dat is vaak onterecht en ook hier is er geen sprake van. Nee, de Two-Man Sound had al in de jaren 70 ruime bekendheid opgebouwd. Maar over het algemeen worden ze als eendagsvlieger gezien. Omdat ze vaak dusdanige pieken met hun platen vertonen dat ze dat niet meer kunnen overtreffen. En dat klopt, want na de disco Samba, hun enige top 10 hit, keerden ze nooit meer terug in de top 40. Luister nog eens naar het tropische nummer Disco Samba van de Two-Man Sound.

eigenlijk zou moeten uitspreken. Maar dat komt zo verschrikkelijk lullig over, dus ik ga er niet aan beginnen. Ik hou het gewoon bij de Toon Man Sound, die oude discoknallen van toen. En de disco samba. Een uurtje de muziekfabriek, ja, het zit er zo goed als op, maar ik heb er

station. Ik heb nog voor je klaarstaan. Bob Marley en Funkstar Deluxe en The Sun Is Shining. Gevolgd door Sherri-Anne, Read My Book. En als je overigens meer wilt weten over de muziekfabriek, stem dan eens af op www.rondvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. Vrienden en vriendinnen, ik zeg maar weer groet.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden, aldus Foodwatch. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Volgens het commissariaat zien de techbedrijven de sociale media als verdienmodel en letten ze niet zozeer op de inhoud. Ook niet als die onbetrouwbaar of controversieel is. Het commissariaat heeft op basis van bestaande wet en regelgeving een zogenoemde routekaart opgesteld, waarmee Nederlandse en Europese beleidsmakers en toezichthouders verandering kunnen aanmoedigen of afdwingen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk meldt een adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

als er pub bent geweest, dan kun je er over mij praten. Als deze plaat daar gedraaid wordt, staat een complete tint op zijn Engels op zijn kop. Oh, ja. Lekker, leuke tijden. De voltooid verleden tijden. De gouden tijden van toen. Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Zo, lieve luisteraars, zijn we weer volledig compleet. De catacombendeur staat wagenwijd open. En daar komt al dat mooie vinyl uit. Wees welkom, dit is voor jou de

Als de Dolly Dots en bekende Lust met Patty, Marga en José. Wat dacht Peter Koelewijn? Dat kan ik ook. En zo trommelde hij een drietal aardige dames bij elkaar die ook nog eens een stukje lekker konden zingen. En dat werd Beep genoemd. Met de eerste bezetting gewoon nog als liedzangeres. Gemma van Eck. Ja, zij was het en ze was lang niet gek. Toch? Please me. Please, please, hoe dat komt uit 1979. Gouden jaren herleven. En zometeen vanuit het theater, voor jou, een fijne. Voor achter de keukengordijnen. Allereerst komt onze David Bowie nog even gezellig op visite.

0: Sound Invasion,
1: David Bowie.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
1: Noem het een klein kunstenaar. Noem het een prettig zanger. Ja, niks mis meer zou je denken. Nee, had ik een paar lekkere hits voor onder vliegen als een vogel. En adem en adem. Hier is
2: de Middle of the Road Show.
1: Peter Schaap.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het mond nou toch niet gek.

We noemen het gewoon tijdloze muziek, lieve dames en lieve heren. Beste vrienden, radiolisten. Jawel. De Jelle en Pasen Project hoort uitstekend thuis in de Middle of the Road Show. Door de Don't Answer Me. En ken je dit toch? Gouden klanken van Lennon Skinner. Hier is je met Sweet Home.

gewoon draaien, dat ding. En de tent die stond weer op de kop. Gewoon gezellig. Jongen, jongen, jongen, jongen, wat een tijd. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. We komen vrijwel wereldwijd, hoor, lieve luisteraars. Tuurlijk. Zal ik een sterretje vertellen? We komen zelfs in België. Ook anders wel digitaal. En dan komen we ze tegen. Waar je kon.

punk. Positive Force. Maakte de plaats zo eind jaren 70. Zullen we eens een deurtje losgooien voor... Oh, daar gaat hij al. Zware deur hoor. Katakombe deur. Hans de Boy. Hier is hij met Annabelle.

kan een normaal mens tegenwoordig wel gewoon eventjes lekker zo nadenken. Weet je wat zo'n ticket kost? Nou, Rio. En een retourtje, jongens, jongens. En dan ben je ook je portemonnee nog niet veilig, hè? Nee. Eens was hier Monkey, Michael Nesmith. En begin jaren 70 hield hij me zo van die apenstreken. Dus ik dacht, ik ga lekker solo aan de bak. En dat is hem nog aardig gelukt ook. Michael Nesmith, sorry, met Rio. Welkom, dit is de Middle of the Road Show. En dit is Vanessa Paradis. Be My Baby.

Die stem, hè? Die voice. En de zanger Barry White, voor je neer. You're the first to learn your by everything. With een van de laatste in de Middle of the Road Show. Voor wat betreft vandaag. Ik wil ook de stagiaires nog even bedanken voor al die lekkere drankjes die ik hier gegeven heb. Zijn we verwend. Maak er nog een leuke.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemiddag, het is 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessower ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Vorige week zei Markessower voor de camera dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De aangevers vinden dat die uitlatingen aanzetten tot geweld en haat. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. De Rotterdamse politie heeft ondertussen een loods doorzocht die op naam van de gearresteerde man uit Den Bosch staat. In de loods werd ruim 100 kilo MDMA en ook 1000 kilo grondstoffen voor de bereiding van drugs gevonden. In de loods was een 33-jarige man aanwezig, ook hij is aangehouden. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Er wordt onder meer geoefend met het lanceren van ballistische en kruisraketten. Ook buurland Belarus zou meedoen aan de oefeningen. Rusland gebruikt Belarus als uitvalbasis voor zijn strijdmacht en zou een deel van zijn nucleaire arsenaal daar hebben gestationeerd. Oekraïne is woedend over de oefeningen en spreekt van ongekende provocatie voor de wereldwijde veiligheid. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
6: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
0: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
15: Dit is de lunch.

luisteraar, dames en heren. Hele bijzonder goede middag. Het is dinsdag. Ja, van harte welkom in de lunchbreak natuurlijk op deze dinsdag. Ja, we zijn een klein beetje verward misschien wel. Hè? Inderdaad, en daar zongen we ook natuurlijk ILO over. Over confusion. Iedereen kan wel eens verward zijn natuurlijk. Hè, met zijn gedachten ergens anders. En wij zijn eventjes met onze gedachten hier bij de lunchbreak natuurlijk. We zijn er tot 1 uur met de lekkerste hit-tips en de lekkerste dips en de lekkerste platen hier op de radio. En dat blijft zo heel de week natuurlijk. Tot en met vrijdag zijn we er voor jou op de radio. Eddie en de Hot Rocks. Nu op de lunchbreak.

we zeggen zelf in de volksmond, loontje komt om zijn boontje. Ja, iedereen komt wel eens iets tegen natuurlijk dat hij niet graag heeft. Some guys give all the luck. En dat was natuurlijk muziek van Robert Palmer. En dat allemaal in jouw lunchbreak. Tijd geworden voor Udo Lindenberg. En hier is hij met Mind Thing.

0: Dinsdag is dat jouw ding of is het je ding niet? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Muziek van Udo Lindenberg. Ik weet niet of hij familie is van deze man die ons ooit heeft leren vliegen natuurlijk. Hè? Ja, niet buiten vliegen, maar omhoog vliegen met een vliegtuig. Dat kan natuurlijk allemaal, hè? In de zoveelste... Of misschien wel eens een overgrootvader of zo, hè? Inderdaad wel. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.

0: En dan hadden we onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de lunchweek deze dinsdag. Dat was natuurlijk muziek van Captain Sensible. En you say Captain, you say what, you say Captain. En zo verder en zo verder. Zo straks, zo direct, Greenfield en Cook.
1: Dit is de lunch.

waren Greenfield & Cook en We All Pray Together. Een klein beetje een christelijke geïnspireerde song, als u mij vraagt. Ja, inderdaad wel. Smakelijk eten, de lunchbreak is er hier van maandag tot met vrijdag natuurlijk op jouw fantastische radiostation. En we doen het allemaal 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets natuurlijk voor jou hier op de radio. Omdat we het gewoon graag doen. Hier is Lisa Stansfield. That's fine.

staat onder het motto op ieder potje past er wel een dekseltje. Ja, inderdaad wel. Lisa Stansfield uit de LP Natural. En dit allemaal met haar People Around the World. Ik heb er nog eentje klaarstaan hier. En dan krijg je natuurlijk het hitste nieuws van toen. Hier is Emerson, Lake & Palmer. Een lucky man.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Het is inderdaad een hele bijzondere goede dinsdagmiddag als je nog aan tafel zit. Smakelijk eten natuurlijk. Het is iets over 12:30. Goedemiddag. We gaan terug in de tijd naar 2008. Richard Wright, toetsenist en medeoprichter van Pink Floyd, overleed vandaag in 2008. Het laatste optreden van de band en de bekendste bezetting was tijdens het Live Aid Festival in 2005. Hier is Pink Floyd en dit allemaal met hun Another Brick in the Wall.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

0: onze hit-tip tot en met volgende vrijdag natuurlijk. En dat was niemand meer en niemand minder. Eventjes opzoeken. Tom Gray. En dit allemaal met zijn Rumours. Als we zo eventjes kijken, wel, dan is er tijd geworden ondertussen voor deze van Drukwerk en Wat Dom. Ja, inderdaad wel. Zat eventjes iets anders te doen. Dat kan gebeuren.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

Jingles klaar te zetten. Voilà, dan gebeurt dit natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad. Wat heb ik weer dom gedaan? Drukwerk. En wat dom. Ja. Je kunt dat inderdaad wel zo zeggen. Inderdaad wel. We zijn een klein beetje dom vandaag. Goed. Dit gezegd zijnde. Tijd voor de mannen van Living Color. En hier zijn ze met Glamour Boys.

0: geen feestje zonder de Glamour Boys natuurlijk. Hè. Inderdaad wel Living Color hier in de Luusbeek. En als je aan tafel zit, smakelijk eten, ja. Een excuus voor daar straks, maar ja, we moeten toch ook eventjes, ja, als je hier alleen zit in de studio en het is live, dan heb je het een klein beetje moeilijk om alles op een rijtje te zetten.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Goed, deze staat mooi opgecued natuurlijk. Ons Lunchbreak LP van de week, of dame van de week. Hier is Gloria Gaynor en I can't take my eyes off you. Is natuurlijk ook wel bekend van de Boys Town Gang, maar dat was hier de originele, dacht ik nog. Hier is Gloria Gaynor.

tot en met vrijdag is onze artieste van de week natuurlijk, Gloria Gaynor, met haar I Can't Take My Eyes Off of You. Gezellig als je mee bent, gezellig als je hebt afgestemd op jouw radiozender van je keuze natuurlijk. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus tijd genoeg om te luisteren, zou ik zeggen. Laat hem maar lekker vaststaan, want er komt nog een heleboel goede programma's deze namiddag. Hier is Tony Basil en Mickey. Ja.

0: hopelijk is hij al een klein beetje volwassener geworden dan op de goes van de plaat natuurlijk. Ik heb het over Tony Basil en Mickey. En als ik zo even naar de klok kijk, hier boven mij, ja, er hangt hier een klok boven mij. En hij gaat vooruit, hè, inderdaad wel. En het gaat sneller dan ik denk. Goed, is het tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, wel.

Dit is Shina Easton en de Morning Train. Tot morgen. Morgen is dan weer woensdag. Morgen hakken we de weekend 2 natuurlijk. En bedankt om te luisteren. Veel luistergeluk nog met de collega's. En we doen ons best morgen om weer helemaal heelhuids terug te zijn. Tot dan en bedankt, ja, om te luisteren.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Op dit moment is het chaos op de werkvloer van Schiphol. De luchthaven werkte altijd met 5 beveiligingsbedrijven, nu zijn dat er nog 3. Gisteren ontstonden door de nieuwe werkwijze in verschillende vertrekhallen lange rijen en misten passagiers hun vlucht. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Eind april kwamen de advocaten erachter dat de gesprekken op de gang te horen waren geweest. Zij hebben de EBI om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. R. kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf en zou vandaag mogelijk een verklaring afleggen over de moord op Ranko Shekish in 2016. Dat gaat niet door omdat de advocaten dit niet met hun cliënt hebben kunnen voorbereiden. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daarnaast heeft Jos Leidekkers een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar gekregen. De rechter gaf zijn handlangers celstraffen tot 10 jaar, boetes en ook een verbod voor de Antwerpse haven. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en ook Nederland doet verwoede pogingen hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Spaanse krant El País. Er zouden 4 zwaar gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. De 2 overledenen zijn zijn ouders en 1 van de zwaar gewonden is zijn 7 maanden oude zoontje. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
0: This

twee uur. We begonnen vandaag met Vanessa Paradis. Als eerste. En vandaag ook internationale dag van de huisarts. Een internationale dag van de ziekte van Crohn. Op deze dinsdag. We will

0: Een van die prachtige disco-nummers uit de jaren 70. 1978, Patrick Hernandez. Born to be alive.
1: iTunes Radio.
2: Yo, every day, iTunes Radio is highly recommended.

In 1981 zat Marvin Gaye mentaal en financieel aan de grond, geplaagd door zware drugsproblemen en belastingschulden in de Verenigde Staten. Hij vluchtte naar Londen, maar hij vond daar geen rust. Dan maar naar België, door de concertpromoter Freddy Koussaert. Hij kwam hier op adem en dat kwam een jaar later tot uiten met dit nummer. Sexual Healing. Grotendeels ontstaan in een productie in België. Toen met de gekende Roland TR-808. Mooi was dit. Tijd voor Kimaro. Let's do this, gangster.

bijzonder mooie I've Got You Babe van UB40 en Chrissy Hynde. Het was even schrikken gisteren toen ik las drugs tussen fruit gevonden in Brabantse supermarkten. Tientallen cocaïnes hebben ze afgevoerd. Komt dat tegen? Ook nog in dit uur de parelplaat en de jarige van vandaag. En we gaan ook nog Nederlands. Jouw dinsdagmiddag. Dat is High Turn. Met nu Coldplay. En Paradise.

0: Rij, Rij, Rij. In 1988. Een productie door Riek de Leeuw. Met al de zanger van Drukkende Keks.
1: Rij met mij.
0: De prachtige en de hees en de rauwe stem van de Loo. De Scene. Die bij uit op deze dinsdagmiddag 19 mei. Op naar de parelplaats en de jarige. Met deze Fiction Factory. It feels like heaven.

voor deze week. En ik zeg een Mystify. 19 mei. Jarig vandaag. Sam Smith wordt er 34. Phil Root, drummer van AC/DC. Die wordt er 72. En Grace Jones, die wordt er 78 vandaag.

Ron Brandstreder. Die zou vandaag 76 jaar geworden zijn. Overleed vorig jaar. Naar het schijnt iets met kanker in de benen. Maar daar mogen we eigenlijk niet van zeker uitspreken, want... Dit waren geruchten. Dit was hem nog met José in de tijd. So long, Marian. Kijk wat nu boven komt. Steve Winwood. En High Love. Op en top de jaren 80.

Wat mooi, hè? Of Monsters and Men en The Little Talks. Hier als voorlaatste vandaag. Straks na 2 uur, als het maar uit Nederland komt. En dat tot 4 uur. En dan gaan we terug voor 3 uur de jaren 80 in. Ik sluit af vandaag met dit mooie ding van de U2. Where the streets have no name. Fijne dinsdag hier bij iTunes. En wij maken een nieuwe afspraak morgen om 1 uur. Dan zijn we woensdag.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. Volgens eigen zeggen is de kansspelbelasting de belangrijkste reden voor het verlies. Vorig jaar werd er voor 5,1 miljard euro bij de spellen ingelegd. De omzet kwam uit op 681 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro in de laadjes van de Nederlandse staat, sportkoepel NOC-NSF en verschillende goede doelen terechtkwamen. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. De regeling werd in 2024 in het leven geroepen om de toerismesector na de coronapandemie een boost te geven. De maximale verblijfsduur voor visumvrije reizen wordt teruggeschroefd naar 15 of 30 dagen, afhankelijk van het land. De regels worden aangescherpt om misbruik door criminelen te voorkomen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Vervolgens werd hij door de politie ingesloten en bij het vuurgevecht dat ontstond werd hij gedood. De dader zou psychiatrisch patiënt geweest zijn. Een motief is nog niet bekend en de zaak wordt onderzocht. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Op basis van informatie van anonieme bronnen zou het gaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Smotrich is voor het volledig annexeren van de Westoever. De Israëlische financiënminister laat weten zich niet door het strafhof in Den Haag te laten intimideren. Het hof heeft bevestigd, nog ontkend, dat het Smotrich wil arresteren. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: Nu op iTunes Radio.
4: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Royal Pop horloges van Swatch die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Zaterdag moesten de winkels in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en Utrecht dicht blijven, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen om zo'n horloge te kopen. Er werd besloten de betreffende winkels vanwege de veiligheid 3 dagen te sluiten. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. Dat was een kleine 3% meer dan in 2024 en april is daarmee de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Het aantal vluchten naar het Midden-Oosten echter zakte met 56% in naar ruim 84.000 passagiers. Vanwege de oorlog in Iran werd er niet van en naar verschillende bestemmingen in de golfregio gevlogen. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. Op het moment dat het erelintje werd opgespeld, kreeg zij een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement. De 71-jarige Merkel werd geprezen voor haar rol als verbinder tussen Oost en West. De oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding en waarschuwde Europa dat de waarden onder druk zijn komen te staan. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Senior kwam na een wandeling met zijn zoon Jonathan om het leven na een val van een klif. Dat gebeurde in de buurt van Barcelona. Begin 2025 werd de zaak gesloten omdat er volgens de rechter geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. In oktober werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTunes Radio.

gloed voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werkt. Nog heel even.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. De wet zegt dat binnen 5 dagen bekeken moet worden of een kind veilig is en dat wordt geregeld niet gehaald. Veilig Thuis laat weten dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen en beoordeeld worden. Met onveilige situaties gaat men direct aan de slag, maar soms blijkt een situatie achteraf ernstiger te zijn. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Sterk wil dat er een scenario komt waarbij nog voor de zomer actie ondernomen wordt, omdat dit gewoon niet mag gebeuren. De minister noemt de 2 opgepakte moeders ziek in hun hoofd en heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de betrokken kinderen veilig zijn. De moeders worden de komende dagen nog vastgehouden. Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Dat houdt in dat er ook een einde komt aan de test van het luchtalarm dat iedere eerste maandag in de maand om 12 uur 's middags afgaat. Nederland telt 4278 alarmpalen en die schijnen niet iedereen te bereiken. In geval van nood stuurt NL Alert berichten via zendmasten naar mobiele telefoons. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Dat houdt in dat 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47% minder dan het huidige kwotum. Het parlement wil verder het staalimporttarief buiten het kwotum van 25 naar 50% verhogen. Als de lidstaten instemmen, kan het nieuwe staalkwotum vanaf 1 juli al ingaan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

Van sinaas ga ik niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: Hou dat stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie hem.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6 uur. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugsbaron Dennis van den B het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar dat mocht niet baten. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de 300.000 euro achterovergedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel.

zeg van harte welkom en een hele goede avond bij de muzikale tijdmachine. Deze dinsdag van 19 maart 2026, je hoorde de Tompoesplaat van de week. The Drifters met het nummer Save the Last Dance for Me. Kwam in augustus 1960 uit op single en werd vandaag in 1960 opgenomen. Met de lead vocalen van de heer Ben E. King. Maar ja, toen de single uitkwam, had hij de Drifters inmiddels al verlaten. En je hebt me morgenavond bij Rock'n'Roll All Over the Place nog veel meer muziek en verhalen uit de jaren 60 op je radio. Maar eerst maar eens die muzikale tijdmachine voor vanavond. Rugnummer 437. Dadelijk starten we met de rollator hits uit de jaren 70. In de tweede uur komen we uit bij de Zero's. De eerste uur het album So van de heer Peter Gabriel. Beatlesjes staan erbij, alarmschijf van een halve eeuw geleden. Een nummer uit de top 40 van een halve eeuw geleden. Maar natuurlijk ook een nummer uit de top 40 van vandaag. Keuzeplaat aan het eind van het eerste uur. De titel van deze week is Hold On. Precies, net als afgelopen week. De keuze ging tussen Alan Clark en Wilson Phillips. Dadelijk in de tweede uur van de muzikale tijdmachine het album Everything Must Go. Dat is van de Manic Street Preachers en kwam 30 jaar geleden uit. Negen van de Rolling Stones staan erbij, een jarig artiest Grace Jones vandaag. We starten met de rollator hits uit de jaren 70. Vandaag in 1973 komt het nummer Code Crown van Paul Simon, de Amerikaanse Billboard Hot 100 single lijst binnen. 7 minuten over 7. Nogmaals van harte welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van Druyvel.
1: 1978.

single Sultans of Swing van de Dire Straits. Klaar bij je plaathandelaar. Opname voor deze single kostte slechts 120 Engelse ponden. 19 augustus zou het de Nederlandse top 40 binnenkomen. En nummer 10 was de hoogste stek. En je weet het, voor meer muziek, mooie verhalen over bands en artiesten uit de jaren 70. Kom morgenavond langs bij Let's Go Back to the 70s, even over de klok van 8. Nu tijd voor de artiesten van de maand. Keuze van Nanda Maas deze maand is Madonna. Je hoort zo het nummer Vogue. Staat op het album I Am Breathless, Music from an Inspired by the Film Dick Tracy. En die kwam uit 21 mei 1990. What are you looking at?

0: door de Beatles in glorious mono, Till There Was You. Je vindt het terug op het album With the Beatles. Nee, niet geschreven door de Fab Four. Anita Bryant bracht het in mei 1959 al op single uit. En het is geschreven door Meredith Willson. Maar daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1963. We gaan naar 1976, want we gaan de nummer 1 draaien uit de tipparade.
1: Let op, uren en oren dicht. Hier komt
2: Veronica's alarmschijf.
0: Deze week is het Brass Construction. Ik zeg moving. MUZIEK

0: Vinden we op? Hij doet het niet.
1: Nummer 34.
0: Ah, moest even wakker worden. Patricia Pai. Die moest ook wakker worden. Met Someday My Prince Will Come. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40. Van de week 21 tot en met de week 26. Totaal 6 weken. Met als hoogste notering nummer 22. En daar stond het 2.

0: Jullie Shina, Spyro, met Material Lover. Ja, uit de top 40 van vandaag, inderdaad. Nu tijd voor de Rollator Hits uit de jaren 80. We starten met Denise Williams en My Melody. En daarna hoor je Talk Talk met Living in Another World. 40 jaar geleden was dat al zo.
1: ...1981.

0: muzikale Time Machine op deze dinsdagavond van 19 mei 2026. Inmiddels 12 minuten voor de klok van 8. Omelex.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Inderdaad, tijd in de muzikale Time Machine voor een album dat 40 is geworden. De titel van het album is So. En dit album is van Peter Gabriel, zijn vijfde solo studio album. Bevat 9 nummers en heeft een totale speelduur van 41 minuten en 56 seconden. Dat is trouwens de vinylversie. Er kwam ook een CD-versie uit. En die heeft een speelduur van 46 minuten en 21 seconden. En kwam uit 19 mei 1986. Beide. Kwamen 5 singles van dit album met de titel Sledgehammer, In Your Eyes, Don't Give Up. Dat is een duet met Kate Bush. A Big Time en Red Rain. Ga naar de muziek. Ik heb gekozen voor de nummers The Voice Again. That Voice Again. En daarna de eerste single van dit album. En dat kwam in april 1986 al uit. Met de titel, precies, Sledgehammer. Hier is Peter Gabriel.

was het maar zo. Every night, a Friday night. Je hoorde Melanie C met het nummer Attitude. Staat op haar album Sweat dat 1 mei jongstleden uitkwam. Ja, dit Spice Girl'tje gaat wel gewoon vrolijk door, inderdaad. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. Dankjewel voor het stemmen. Titel deze week, eigenlijk niet, dat is afgelopen week. Hold On. Keuze ging tussen Alan Clark en Wilson Phillips. 43 van u bracht een 1 stem uit. Alan Clark kreeg er 11. Wilson Phillips kreeg er 17. Alan Clark en Wilson Phillips samen 2. En er waren er 10 van u die zeiden van doet u ze geen van tweeën maar. Dat is niet helemaal gelukt. De keuzeplaat van deze week is Wilson Phillips met totaal 19 stemmen. En Alan Clark, ja, die gaat naar inderdaad de Friday Night. Daar hebben we er maar 1 van voor de weekend starts here.

0: inmiddels alweer 6 minuten over de klok vanaf de muzikale tijdmachine. Deze dinsdagavond van 19 mei 2026. We gaan verder met de Rollator Hits uit de jaren 90. Als eerste hoor je Bruce Springsteen met het nummer 57 Channels and Nothing On. En daarna Moya Brennan met het nummer Heal This Land.
1: ...1992.

0: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dinsdag van 7 tot 9.
1: 1998.

0: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
1: Geboren 13 november 1941 in Vicksburg in Mississippi. Overleden 19 mei 1991 in het Oakland Medical Center in Oakland, Californië. Aan de gevolgen van borstkanker. Haar naam, Odia Coates. Je hoort haar samen met Paul Anka in het nummer Having My Baby. Odia Coates mocht slechts 49 jaar worden.

van de Rolling Stones met het nummer Plundered My Soul werd al in 1977 opgenomen. Zou dus op het album Exile on Main Street komen. Maar het kwam pas uit op de re-release van Exile on Main Street en dat was in 2010. Tijd voor ballonnetjes.

0: En de jarige artiest die we vanavond aandacht geven bij de muzikale tijdmachine is Grace Beverly Jones. Vandaag geboren in 1948 in Spanish Town, St. Catherine, Crown Colony of Jamaica, alstublieft. Maar dat is Brits grondgebied. Timmert al aan de muzikale weg sinds 1970 en mag vandaag 78 kaarsjes uitblazen. We gaan naar de muziek. Hier is La Vie en Rose. Nou ja, het is een roos in ieder geval.
1: ...1983.
0: Of een tulp.

0: Jorden, de parelplaat van deze week. Elke week wordt hij gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. Deze week hoorde je In Excess met het nummer Mystify. Was trouwens de laatste single van hun 6e studioalbum. Wat van hun 6e studioalbum kwam. Met de titel Kick, by the way. Want daarvoor zaten nog de singles Never Tear Us Apart, Devil Inside, New Sensation en Need You Tonight. Het album ging naar nummer 1 in Canada en Nieuw-Zeeland. Stond in de top 10 in Australië, Frankrijk, Nederland, Engeland en Amerika. Terug naar dat singeltje, Mystify. Stond van week 19 tot en met week 23 in 1989 in de tipparade. Dus 5 weken. Nee, ik kwam absoluut niet de top 40 in. Maar ja, toch wel een succesvol album, mogen we stellen. We gaan naar ons laatste relatorheidsblokje voor vanavond. Vandaag in 2000 treedt voormalig leadzanger van The Verve, Richard Ashcroft, in Joe's Pub in New York op. Hij speelt wat nummers van zijn nieuwe solo studioalbum. En ik heb voor je het nummer met de titel New York. En daarna hoor je Quinn Sullivan met het nummer Don't Wanna Die Today. Ik was het ook niet van plan. Ik hoop dat jij hetzelfde advies opvolgt en het nog niet vandaag gaat doen.
1: ...2000.

0: muzikale tijdmachine. Tot 9 uur met Bart van der Heuvel.
1: 2024.

0: is stil op de radio. Oom Lex wil niet starten.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Er is hij weer, Oom Lex. Hij wordt al wat ouder, ja. Tijd voor een album dat 30 jaar geleden uitkwam in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. Titel van het album is Everything Must Go. Ja, je kan alles meenemen hier. Schuit je gang maar. Het album is van de Manic Street Preachers, hun vierde studioalbum, bevat 12 nummers en heeft een totale speelduur van 45 minuten en 24 seconden. Kom uit. 20 mei 1996. Vijf singles kwamen er van dit album met de titel A Design for Life, Everything Must Go, Kevin Carter, Further Away en Australia. We gaan naar de muziek. Ik heb gekozen voor single nummer 1, A Design for Life. En daarna hoor je het nummer The Girl Who Wanted to Be God. Hier zijn de Manic Street Preachers.

Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.

the girl who wanted to be God and a design for her life. Nu tijd voor de muziekstroming alternatief rock. Vanavond heb ik voor je A Silent Film. Met het nummer Lake Swimming komt van hun derde studioalbum met de titel A Silent Film. En dat kwam 16 oktober 2015 uit. En hun zijn Robert Stevenson en Spencer Walker.

0: praten. Jawel, we zijn weer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Het is, spelen mag natuurlijk ook. Het is een live nummer. Deze week Joan Armour Trading. En we zijn in de Royal Albert Hall in Londen, Engeland. En je hoort het nummer You Rope, You Tie Me. Wat rest mij nog, blijf gezond natuurlijk van elkaar. Ik wens je een hele fijne radioavond verder, want er is toch niks op tv. En voor een nieuwe aflevering volgende week dinsdagavond van de Muzikale Tijdmachine. Ik zeg tot dan, joep doei.
1: Tien.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president

0: Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Timmy Tijd met Tim Schuifmaat.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

bij het weekend. Deze mooie dinsdag. En net gedraaid Taffy met I Love My Radio. Midnight Radio. Dat was gisteren de laatste plaat bij Tim Nieuwhuis. Hij draaide hem als laatste. Betekent dat ik hem als eerste doe, hè? En daar moeten we wat mee doen. Nou, de inzendingen daarvoor zijn al begonnen. Ik zie bijvoorbeeld een Moon die zegt de Bugles met Video Killed the Radio Star. René die zegt Radiohead met Creep. Heerlijk nummer ook. Ik had zelf bedacht Eartha Kitt met I Love Men. Of Yellow met I Love You. Ja, allemaal eigenlijk goed, hè, toch? Nou ja, goed. We zien wel wat het wordt. Ik hussel al wat. En net gehoord Bart van de Heuvel met de muzikale tijdmachine. Zowel hier als ook op andere kanalen. En hij is niet naar de keuken voor een bruin bammetje Vitador pindakaas zonder boter. Nee, want die moet hij nog halen volgens mij, want hij moet er even vandoor voor Vrouwlief naar de Jumbo.

Robert B. Robert B. is ook in de chat, Robert B. Wie er nog meer in de chat zit trouwens, dat zijn er een hoop trouwens. Anita, Dani, Hans, Jan, Moon, René, nou, Robert B. dus en Wimpy en ik. Daar kan nog meer bij, dus komen wij gezellig. Ja, er is geen echt thema. Het enige wat we doen is altijd de eerste plaat, dat moeten we dan... Daar moeten we iets mee doen, hè. De laatste plaat moet daar iets mee te maken hebben. Taffy dus met I Love My Radio, Midnight Radio. Hè? Zo, begin van je weekend. Lekker toch?

0: naar Mai Tai.
1: Even zoeken of ik die kan vinden. Want...
0: Even zo'n plaatje nog, geloof ik.
1: Even zien hoor.
2: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
0: Ja. Ja. Nou, kom op.

Tai, Fight Fire with Fire. Stond 4 weken in de top 40 met 31 als hoogste notering. Ja, hoor jij hem ook al? De sirene die loeit. Ik heb 3 discoballen gespot. 2 grote en 1 kleintje. Die tellen we ook gewoon mee, joh. Betekent dus Donna Summer. Dit is Love is Just a Breath Away.

voor deze avond. De eerste was Love is Just a Breath Away. En dit is Can't Get to Sleep at Night. Dan weet ze nou al gewoon, hè. Nog één te gaan als je geluk hebt. En dat is Lucky.

0: Als hoogste notering, oftewel de piekpositie voor de Pointer Sisters met I'm So Excited. Lekker hè, zo begin van je weekend. Rond met een gat in het midden. Van die plaatjes. Mike.
1: Hi, this is Mike David from the group The Mike David Project.
0: Hi, Mike.
1: David Project. And you're listening to the best, yes, the best radio station on the planet.
0: The BBC.
1: Is iTurn Radio.
0: Never heard of it.
1: iTurn Radio.
0: 112. And here he is with his hot hit single, Super Love. It's the Mike David Project.

keer. Daar gaat hij, hè?

0: allemaal potten en pannen. Ohio Players met Fire. Speciaal voor Robert B. Die vroeg erom. Robert Beemans. En Grace Jones. Hartstikke jarig. Is vandaag 78 jaar geworden. Dus daar moeten we wat mee doen, hè? Dan moeten we zingen met z'n allen. Lang zal ze leven. Levon.
1: It is my birthday.
0: Ja, dat klopt. Het is je birthday, Grace.

een bak van die verzoeken gaan draaien. Want ik heb er ongelooflijk veel. En dat geeft niks, joh. Dit is El Giro trouwens met Roof Garden. Weet je toch? Uit 82. Dit was wel een dikke hit.

Je bent aan de beurt, hoor. Reken maar voor yes. Wat kan ik voor je doen, lieve schat? Ja, de groeten. Ja, oké, bij deze de groeten gedaan.

plaat uit de jaren 60. 69. Oké, nou, dan gaan we... Ja, tuurlijk. Een kusje van Moon erbij. Ja, doe ik. René zegt, hoi Paula. En wat? Hoi René, ja. Hoi René. En doei. Ga je weer? Ja, ik zet hem gelijk aan, joh.

deze draaien van Sultana. She's not there. Ik moest even kijken welke versie het was, want ze stuurden een geluidsfragment. Het kon natuurlijk ook de zombie zijn of... ja, het kon van alles zijn, hè. Je hebt er nogal wat, dus... Maar het was Sultana, joh.

is echt daar niet. Zegt Peter, nou dat klopt. Daar hoef je niet meer te zoeken. Sultana, she's not there, aanvraagt de Moon. En Anita, die vraagt de plaat aan speciaal voor Wimpy. En die is ondertussen aan het zwemmen. Teddy Swims met You're Still The One. Speciaal voor Wimpy dus. Met kusjes.

Herman Brood was gek op deze plaat. Van Halen, Jump. Dankjewel, Peter. En dankjewel, Marjan, voor deze plaat. Ja, toch. En

fijne platen door jouw speakers. En dankjewel Moon voor deze aanvraag. En ze vraagt ook Sister, Softcell aan met Tainted Love. Gaan we zo doen. En dan doen we die lange versie met dat stukje Where Did Our Love Go erbij. Eerst Sister Slay.

fijne Pinkster, hè? Eerste Pinksterdag. Dan kan je gewoon luisteren van 3 tot 5 naar Peter. Die draait ze weer beta. Met een goed gevulde borrelplank. Vol met koude drankjes. En ja, parelaatje nummer 22 staat er ook voor je klaar. En hij weet al welk het is, hè? Hij wel. Want Peter weet het beta. En het draait ook beter. Dat hoor je dus zondag op Eerste Pinksterdag.

0: heet het Love. Lekker lang lekker. De tijd voor een plaats van David Bowie. Speciaal voor Marjan.
1: iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort.

0: of de Early Roosters. En ik heb gekozen voor Stack Rhythm. En dan twee keer, want waarom ook niet? Dit was Messing with the Kid. Tijd voor Up the Line.
1: Voor jezelf, wij waren de Stack Rhythm Collective. Tot de volgende keer. Nog een liedje, nog een liedje.

Dit is een gedicht voor Marianne. Een vrouw die al zo lang luistert naar de klanken van Heitern Radio. Dat zelfs de speakers inmiddels weten wanneer zij de volumeknop aanraakt. Marianne leeft niet naast muziek. Nee, zij woont erin. De buren, die weten dat ook. Sterker nog, de hele straat kent de baslijn van haar leven. Soms trilt er een schilderij van de muur. Soms belt er iemand aan in uniform. En ja, heel soms verdwijnt haar installatie mee. Achter in een politiebusje. Maar stilte, dat wint nooit van Marianne. Dan komt er weer een andere versterker. Nog iets zwaarder. Nog iets harder. Want een echte fan laat zich niet tegenhouden door een klein technisch meningsverschil met de wijkagent. En terwijl de oezo langzaam glinstert in het glas en een blokje kaas dapper ligt te wachten op zijn onvermijdelijke einde, schalt de muziek opnieuw door de nacht. Gelach aan tafel. Meezingen zonder schaamte. Een dansje tussen de stoelen. En ergens een buurman die moedeloos naar het plafond kijkt en denkt: daar heb je haar weer. Ja, Marianne. Sommige mensen luisteren naar radio. Maar jij beleeft het. En eerlijk is eerlijk, dat maakt de wereld toch net iets mooier.

file op de N319 Winterswijk richting Voorde tussen Winterswijk en Groenlo. De 5 kilometer is goed voor 7 minuten vertraging. En dan had ik al verteld dat Grace Jones jarig is vandaag. Jawel, 78 jaar geworden. Zometeen een verzoek van Anita voor Wimpy. En ook van Wimpy voor Anita. En eerst Grace Jones met Sharp Skin.

Gefeliciteerd hoor, Grace Jones. Het is tijd voor een plaat van Anita, speciaal voor Wimpy. Een verzoek die ze een tijd geleden heeft gedaan al. En wel vandaag trouwens hoor, maar goed. En Tony Braxton. Voor jou, Wimpy. Dus Unbreak My Knee.

0: ooit zet ik deze op meerdere floppy disks. In de jaren 90, 1998 was dit.
1: Oh yeah.
2: Oeh, la la la.
0: 1, 2.
2: I love you baby.
0: Dat je dan een nummertje op een floppy zet met zipcompressie. Slimpel, ja.

van deze week. Een plaat uit 1989. Het stond 5 weken in de tipperaden met hoogste positie 14. Verder kwam het niet, dus geen top 40 werk voor die plaat. En dat is zonde. Maar ook wel begrijpelijk, want er stonden heel veel goede hits op die plaat. Van INXS. Want de parelplaat is INXS met Mystify. Voor deze week.

Adam. Ik kom deze tegen. La Luna, maar hij bedoelt natuurlijk Metto Grosso. Denk ik, hè? Of misschien bedoelde hij wel La Luna. Kan ook, hè? Je weet het nooit. Veel tijd is er niet, maar nog wat aanvragen komen er wel aan.

Go see the doctor. Ja, die doen we volgende week wel. De cool mode die. Met Go see the doctor, goed idee. De tijd voor een verzoek van... Ja, dit is van Wimpy voor Anita. Voor Anitatje staat erbij. Tweede keer Martijn voor deze avond. Geeft niks toch. Doet geen pijn, ook niet bij het kuikentje. En weet je wat, het is toch bijna weekend, joh. Maak jou het uit. Mai Tai.

met Message to My Girl uit 84. Hey, we begonnen met Taffy, I Love My Radio, Midnight Radio. En wat is dan de plaat waar we mee stoppen? Ik had zelf bedacht om Yellow te doen met I Love You. Of Eartha Kitt met I Love Man. En Moni zei toen van weet je wat leuk is? Deze plaat, The Bugles, Video Killed the Radio Star. Helemaal mee eens. Zometeen Dance the 90s. En andere lekkere klanken, dus blijft.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

to feel your body. Make love.

0: op jouw woensdag. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit